tu manju pel chakikale, hetzawol, o het chembas kuyuchul, y chikurilo hetzan. Juan pecuchil tuchandich, malo be, atentelo, taklekan manak de chakikalo. Majoko tanka, misanatsikaba.